0: Agatin chadak chka de bajmun da IUC chaw chbich ke magen da de bajmun mesata go tsich ke shchi shigaj gen gumon again my good god gets gone janak chich magon ch imwe begin accept signa bich ke magen da ida sasta captain gnuach
1: Agno yeo CBC de bajmun Hoi, mag ik het bij je mogen eten? Ik heb nu een gisje app, dus niet te noemen. Het is gisje dat wij mogen bissen, maar niet zo chem dat nu, maar niet nog dat iets dat is iets dat zo niet beter lang chap. Hoe je in nu deed dat een Labrador gewaagd is, ik wil je jou hier. Wij dat ik de jim het oud je jou als kajen hè, misschien hiergen ja. En nee, ik moet dat je al deed dat je Churchill Falls, zo je stagen ons en heus kudem ja. And my guy chose my girl the Newfoundland, girl the Labrador. I go you make what I do go new guy. I am he the dog. We are you keep a hydro, Quebec. Yeah, I go know you get. I go off take notes again. Did you scourge in here? Yeah, I bet you something he gonna get. Oh, hey, me now. Yeah, oh, geez, yeah, oh, take a Jordan skill. Watch it all, GJ, East Chimel, Jan, Jimagan, they say, they can go each word on the Bina Nichia. A Guya and Jihanga, Jijishna, Guinea, Gas, I say, Jiji, hi, Ntia, Ntia, a Jit, Kagano, Dojit, Ntmagaji, and Gibasini, I have Jiji Nook Dagnoch and her, Kudlikis and Gada Jagun and hey, Gajis Kignochia, Washington Magnu, Gaji, Abbot. Gadis nagnit jo I was den ma jedog ya I up me o ya but nich ya okay ya egno he egde de wech bich jo he he ji ji ka ya magno dog ya ji I o I no it's gonna stog ya ji when ge ji wech we do we de ke canada hai he and we nanu ji ya U minai de bajmu yau ji ji I o ji no ji de Alaska he kuno ye yo ai he nasta ba yai meitim he guj ge au he ekonoptik no chon dis no chmich ge au he Tongass National Forest ge dane ke ji dis na nagat stag no chge he kuno ye yai meitim he guj dog ge ai e to chge de he u stag no chge ge gon ji dis na ks dog ge ji una chag no do ji ji he deer kisan gas dog ge ai ji u kan chu we shi shij we make the budge monkey up to me, obiche, and you shall be able to do that while it's mad good to eat the budge monkey.

Goedemorgen, zei. Minst ook keer, maar goed, daar hebben we nog dat zeggen en zijn en zijn en dat het kan. Ik neem zijn en dat zei, maar zei, heb je zo. Het ook zei, zeg nou, ik god stel me ook. Printfret at eumarineregion.ca. Geel deze was gegen is Camp Hesterville, hago zijn stuistignoosga residential school. Gathering, hago, nee, nee, nou, bij hem dat het discussie daar moest zijn. Michigan, maar heel bijzonder, zeg ik. Kjo dei dat se smissni hao go jen bitag no arts and craft nji go wan jay ji wo shtet zi go yo jay da wa noch hao go jay ji bitag no jwa psa bi him nishno nisho bat jis go sida hu dei dat se lodge hao go nish dat shkop da jish ga jay bi him baik shta wa do da kushir kya ma gen ji wan ji gi ba ha ju yu dun za chay gini a go dat bai mitsu na tuk Und ich habe gesagt, dass ich da war, auch in Marisol, dass ich im Dottag nicht bei genau, nicht aus, dass ich nicht, dass ich bei gestau, dass ich nicht. Und so mag ich Buch sich da so an, dass ich da genau auf der Kippe, dass ich da war nur ich. Kiau da hier dazu mit Sni, auch in Jiji Bambita, Health and Wellness Department, Local Domestic Awareness Conference. Ich gehe was so an, ja, ich muss hier, auch go, muss ich auch bis zum Nisch, nicht, na, dass ich es kostet da. Kemen de dat sa hech chu chu bu gmo ha go ha to de gnoj ga ba bam ta noj ha go noj chi chi na noj bi ham bek sta o sha ba de jis ko sa da mu sha wa ha bi so ja chi bi chi yap to chi na ji shka chi kemak ba ko shi kin ji shka chi a ma ki ma ga mis sa ga ho an ba han do ma gno ni mu ye da ji gwim san ho sna wa kemak ni mu ye da chi ga de pu sna Emily Wesley ha go na ga doi ni na ga chi sta Ja, mag ik Jamie van Rianskom. Wat heb je in Smeen? Ik heb het gevoel dat ik niet in Shabbat heb gesproken. Ik heb het gevoel dat ik Jenny Hiko en Dorothy Chizo Gilpin heb gezegd in St. Mark's Church. Ik heb een paar dagen niet bij hem bij hem bij hem bij hem bij hem bij hem bij hem bij hem bij hem bij Nish shop be him baggy shibija hagja pashtaj, ha bag be him nishi shibija hagja, jayim hanoj, mean my good day, does a nishi shibija go, hm, sibigum gocha danoj. We with mother he does a US each, how good jado dignojgo, hagajin shtuijash gominibin, hagunjaji Indian residential school survivor, sinji in the hajit school dumwagnoj, in what could they just so St. Mary? Nishtum no bag shop, but to discuss it, I'll go show you some jar. Judge be technology be him nisha to discuss it, I'll pull be some. So St. Marie, he does up. I'll go and start some judging that day. I'll go bag, and then I'll go yes, as nishosh, nishosh, go yes, as go yes, nishosh, go yes, as go yes, that's bake.